And have we got news?

er zijn nog enkele plaatsen vrij. We gaan een mooie tocht doorheen de hits maken. Allee, allee, welkom op de Stereo FM-attractie.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: De gemeenteraad van Oud-Turnhout heeft de principiële verkoop goedgekeurd van 17 bejaardenwoningen in de Albert-Sohiestraat en de Wezelakkers aan woonmaatschappij Woonboog. Ook een beheersovereenkomst voor die woningen kreeg groen licht in Oud-Turnhout. Woonzorgcentrum De Vliet in Turnhout is het eerste woonzorgcentrum in België dat aan de slag gaat met een zogenoemde verbindingskoffer voor mensen met dementie. Het initiatief moet zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers helpen om op een warme en mensgerichte manier contact te maken met bewoners bij wie klassieke communicatie moeilijker verloopt. Vanaf nu gaat Pitpa werken uitvoeren aan de riolering in de Hofstraat in de Turnhoutse baan in Dessel. De werken gaan in twee fases verlopen en moeten tegen 5 juni klaar zijn. De gemeente voorziet lokale omleidingen tijdens de werken. Meer informatie op dessel.be.

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europese voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in Eikenhuis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
5: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
6: Onze rommel, hun zorg.
8: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
9: en jij kan weer ademen.
10: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout.

I'd rather hear how much you regret.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een galaavond was het voor kampioenclub Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vielen de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europese voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in Eikenhuis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: U wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
5: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
4: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
5: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
4: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
6: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout.

0: nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
3: En op www.arvobouw.be.
0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
3: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
2: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
5: Via onze website,
4: de app
5: en via alle streamingdiensten.
2: Altijd en overal.
6: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Een galaavond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Agent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breidelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vielen de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in Eikenhuis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: SP. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

was dat en The Rude Boy, daarvoor U2 en Where the Streets Have No Name, 1987. Een hele goedemorgen, Stereo FM met Fun en We Are Young.

Miles Smith was dat. En Drive Safe met Niall Horan. Ook Maroon 5 was erbij met Misery, Misery. Ja, niet te veel miserie, dat hebben we allemaal niet nodig. Dit is Nelly Furtado en Turn Off the Light.

0: Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens, wij regelen het. En ja, horeca-uitbater, ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad, slim gekozen, goed geschonken.
1: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
2: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
1: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
2: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
6: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Radio Noorderkempe en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempe. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
9: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team The Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breidelstadion. Een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen. Zomers warm met veel zon. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.

Armin van Buren, this is what it feels like. Goedemorgen, 9 uur geweest, beste vrienden, hier bij Stereo FM. Catherine, dat is Belgisch als ik mij niet vergis. Here come all the boys uit 2005.

0: Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

Rastafari Duo played live the bongo song. We hadden ook Supertramp, It's Raining Again, 1982. En dit is Florence and the Machine van een jaar of 10 geleden, Ship to Wreck.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens

Mannen van Five waren dat een Got the Feeling 1998. Ja, we gaan naar 10 uur met The Naughty Boy en Running. Nee, blijf maar gewoon hier bij Stereo FM. Dit is jouw radio. Een hele goede morgen.

0: is complete wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. Juweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
4: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
5: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team The Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breidelstadion. Een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen zomers warm met veel zon. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.

Chad Luna was dat, een In The End uit 2008. Een hele fijne ochtend, beste vrienden en vriendinnen. Welkom bij Stereo FM. Muziek van Justin Bieber, zometeen Love Yourself. Maar eerst Camaro en Femme Like You. You ready, girl?

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
9: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

Major Lazer en Run Up. Daarvoor hadden we Matthew Milder en Break My Stride uit 1984. Hier Stereo FM met DJ Lysias en The Million Moons.

0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de weer.

0: Veenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

Deep Zone, dat zit uit 96. It's gonna be alright. Dat geloof ik graag. Hey, we gaan naar 11 uur toe met Ed Sheeran onder meer en Perfect.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
4: Verhoog je omzet. Maak reclame op via radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame at stereofm.be. Doe het nu.
5: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team de Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitteslag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breidelstadion. Een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen. Zomers warm met veel zon, maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals. Voor het Volvo stokverkoopweekend.
6: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
9: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
8: Walbers? Wat?
9: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
8: Dus geen een hete living meer?
9: Juist. Alles blijft cool.
10: En s'avonds is het gezellig donker.
9: Pure luxe.
10: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

0: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
0: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
1: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
0: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Ik ben grote Smurf en ik smurf vaak naar de radio. Maar vanaf nu smurf ik steeds naar Stereo FM, want dat klinkt super smurf.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
6: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
7: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè?
6: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
9: Via onze website,
8: de app
9: en via alle streamingdiensten.
8: Altijd en overal.
10: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
11: De gemeenteraad van Oud-Turnhout heeft de principiële verkoop goedgekeurd van 17 bejaardenwoningen in de Albert-Sohi-straat en de Wezelakkers aan woonmaatschappij Woonboog. Ook een beheersovereenkomst voor die woningen kreeg groen licht in Oud-Turnhout. Woonzorgcentrum De Vliet in Turnhout is het eerste woonzorgcentrum in België dat aan de slag gaat met een zogenoemde verbindingskoffer voor mensen met dementie. Het initiatief moet zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers helpen om op een warme en mensgerichte manier contact te maken met bewoners bij wie klassieke communicatie moeilijker verloopt. Vanaf nu gaat Pitpa werken uitvoeren aan de riolering in de Hofstraat in de Turnhoutse baan in Dessel. De werken gaan in twee fases verlopen en moeten tegen 5 juni klaar zijn. De gemeente voorziet lokale omleidingen tijdens de werken. Meer informatie op dessel.be.

0: Alles gaat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
4: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
5: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: ijzersterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd en overal.
9: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: De zaak rond de verkrachting van 2 meisjes van 15 veroorzaakt grote opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De daders, toen zelf amper 15, moeten niet naar de gevangenis. Ze lokten de tienermeisjes in de val, filmden de feiten en deelden de beelden online. In een interview met de BBC moest de kabinetchef van de Britse premier Keir Starmer, zelf vader van 3 dochters, zijn emoties bedwingen wanneer hij over de onthutsende zaak sprak. Oekraïne vraagt nog steeds een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad en een samenkomst van de Bijeenkomst en Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Dat doen ze na de Russische luchtaanvallen op het land. De Oekraïnse minister wil ook een gepast en sterk antwoord op de agressor na de aanvallen die vooral gericht waren op de regio van de hoofdstad Kiev. Bij de aanvallen is ook een ballistische Oreshnik-raket ingezet. Die wordt als zeer gevaarlijk gezien. Gemeenten kunnen lokaal proberen het kadastraal inkomen te actualiseren, maar de echte oplossing ligt bij de federale regering, die het systeem al 50 jaar niet grondig heeft aangepast. Dat zegt professor fiscaal recht Michel Maus. Nu verschillende gemeenten het kadastraal inkomen van woningen opnieuw willen berekenen. Hervorming van dat systeem ligt toch al enkele jaren gevoelig in de wetstraat. Eén ding is zeker, dat kadastraal inkomen is jaren niet aangepast en niet geïndexeerd. Als dat wordt aangepast, zal uw woning meer waard worden. Dat is 1. Maar u gaat dan ook meer belastingen betalen. En daar is het de overheid om te doen, natuurlijk. De weersverwachting. Het blijft vandaag zomers warm met veel zon. Maxima 26 tot 27 graden. Morgen nog 30 graden of zelfs meer. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig bij temperaturen rond 4 à 25 graden.

0: Stressed Out, 21 Pilots, 2016. Het is 5 over 1, het is een heel mooi lang weekend. Het is Pinkstermaandag, 25 mei. Goedemiddag. Samen welkom, 1-4 Radio op Stereo FM. Gaan we door met topplaten van LSO en Sasha in Destiny. Ook Sam Schmidt, The Good at Goodbyes. En hier Mumford & Sons en I Will Wait.
1: Well, I can't hold.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool.
4: En s'avonds is het gezellig donker.
3: Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Stu Good Eth Goodbyes, Sam Schmidt in de hitparade 2017. Zo dadelijk Mrs. Jackson, de doorbraak van Outkast in 2001 nog eens op je radio. En dit is BTS, bijzonder muzikaal met Dynamite.

Zo is Sesha. Dit is in de jaar de charts momenteel. Met uit 2001, daarvoor nog eens Outkast in Sorry Mrs. Jackson. Je luistert Stereo FM. Hier is Paloma Faith en Pharrell Williams, de ergens tussenin, hè, met Can't Rely on You. Come on with

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere

volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen? Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Wat een bijzondere 90s hit uit de start van de 90s. Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. En Anna Marie Ciao, adios, daarvoor nog eens naar 17. Is bijna 2 uur op stereo. Zo nog Bruno Mars, ook Shawn Mendes. Hier Tokyo Hotel met Monsoon.

0: een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend. Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen.

0: Borst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
3: De horeca aan de kust spreekt van een topweekend. Ze noteerde 525.000 overnachtingen en 450.000 dagjes toeristen. Komt door het heerlijke zomerweer. Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, zijn extra maatregelen genomen voor de drukte. Het verkeer wordt daarom geleid, bijvoorbeeld. De man van 30 uit Brussel die gisteren bewusteloos uit het water gehaald werd in de Nekker in Mechelen is nog altijd in levensgevaar, zegt de politie. Redders konden de man reanimeren waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon, een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van de rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 zijn bevestigd, dat meldt de WHO. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan dat ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. Leipzig-doelman Maarten van der Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van der Voort zou dus geen matchen spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van der Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee. Hij houdt op met 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, zelfs 33 graden mogelijk. Woensdag en donderdag nog zonnig, maar koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een plaatselijke bui.

Dit is Popwerk zoals jij het wil. Dit is Stereo, The Fine, The Dirty Bits en Black Eyed Peas in 2010 tot 6 minuten over 2. Goedenamiddag. 25 mei, maandag, extra feestdag, gaan wij muziek draaien van Thomas Gray, ook van Aiken en zelfs Soul Sister komt eraan met The Way to Your Heart. En hier is Fergie in Ludacris.

0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
4: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.

Bijzonder lekker op jou, Yester Play Radio. The Aiken met Angel uit 2010 nog eens. Straks Shaggy, hij bleef het maar ontkennen in het nieuwe millennium. Dat was It Wasn't Me, nu Outnumbered 2019 met Dermot Kennedy. Don't tell me this is all for nothing. I can only

is mijn beetje lawaaierige kerel. Die Thomas Gray, Rumours uit de hitparade met Shiggy It Wasn't Me, daarvoor naar de vroege zeros. En dit was een pareltje in de late tennis voor GP Cooper, die September Songs een debuut in der tijd in 17.

0: is... Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal.

0: succes. Of solliciteer via de website van Startpeople. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

lekker gedoe op de radio met die afspring. Pretty Fly for a White Guy. Jong gasten waren helemaal weg van op het einde van de 90s. Rush en Tom Hilsen daardoor Night and Day. Het is bijna 3 uur bij stereo. Gaan we die richting uit met Adele. Ook met Enrique Iglesias. En hier met Ronan Keating. If Tomorrow Never Comes.

0: en nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be. Doe het nu.
8: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleding ligt. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle in Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In de Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten, eentje is opgepakt, zij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de andere jongeren te vinden. Onder meer op basis van camerabeelden. In Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van de rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag zonnig, maar het wordt dan wel koeler.

Dit is de sound van de Thinnies met Will.i.am featuring Justin Bieber, hashtag deathpower, tot 7 minuten over 3. Goedenamiddag, 1-4 op maandag, op deze feestdag, met The Bosa, ook met Florida en Sia en Weep Up A Girl rappers uit de jaren 80. En dit is Timbaland featuring One Republic, Apologize.

0: to the 80s. 1988.
1: Welcome to the Key Man Obsession Part 1.

0: je dat rhythm die agent van Rasta, ik ga dat rhythm die maken.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
4: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
3: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
4: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
3: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
5: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
6: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
7: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
7: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een eten living meer?
7: Just. Alles blijft cool.
8: En s'avonds is het gezellig donker.
7: Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
9: Ga je trouwen?
10: Ben je verliefd of verloofd?
9: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw en verlovingsringen.
10: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
9: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
10: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
9: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

tijd een hit erbij op Stereo FM. Florida, featuring Sia en The Wild Ones uit 2012 dateert dit liedje ook eens. We hebben dadelijk Rihanna, the only girl in the world. Nu nog eens, jaar of twee achterom, met Alex Warren en Carry You Home.

Dit is voortreffelijk nieuw en het hoort hier thuis bij Stereo FM. De Bauza Magnetic uit de charts met The Only Girl in the World van Rihanna. Daarvoor keerden we nog eens naar 2010 terug. Mr. Sexo Beat ken je ook nog uit zomer 2011. Het was een pophit van Alexandra Stan.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Speciaal muziek. Je hoort het onmiddellijk hier op stereo. Madonna, Beautiful Stranger op het einde van de 90s. Met Cataluna, Featuring the Elephant Man en Wine Up daarvoor. Het is bijna 4 uur bij ons. Arsenal met Melvin, zo nog ook Ava Max en Who's Loathing Now. En dit is Smashes van Atomic Kitten met de bewerking op een liedje van Blondie. The Tide is High.

Nu keer heel stil zitten. Ik ga nu met een wattenstaafje diep in uw oor. Nog even stil zitten, ja. Oh, uw oren zitten vol met de muziek van Stereo FM, zeg.

0: als schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
0: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Nevenplastics.
0: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
0: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
0: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
0: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Kubieke, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. Het dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: Brasserie Ondernemers in Spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

0: Is het met een helpdesk?
1: Ja.
0: Ah wel, ik denk dat mijn radio kapot is.
1: Ga eens aan uw radio staan, alsjeblieft. En wat zie je dan?
0: Wat was dat een stomme vraag? De radio natuurlijk, hè?

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
3: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
4: In Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
2: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
5: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. En leiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. Het dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
3: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
7: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
3: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
7: en jij kan weer ademen.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer. Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras. Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
8: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Eigenlijk gaat het van kwaad naar erger met die AI-toestanden, want 25% van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens, blijkt uit een onderzoek van Ivox. Sommige ouders maken zich daar terecht zorgen over. 1 op 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Je houdt het niet voor mogelijk. Bij de zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden gevraagd om ramen en deuren dicht te houden, want er zou ook asbest vrijkomen. Die maatregel geldt trouwens ook voor naburige gemeenten zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen trouwens ook dicht. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. In Doha, Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou nu vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met weer zwaardere aanvallen. Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint op dit moment. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog een meer glans door thuis met afkes 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk de Vouw is tevreden en zegt dat het titelfeest goed georganiseerd is. Is trouwens al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en bovendien is er ook hier en daar kans op een bui.

0: bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen.

0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Casterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Casterlee voor consistente kwaliteit.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Verhoog je omzet. Maak reclame op via radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame at stereofm.be. Doe het nu.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: De Turnhoutse burgemeester Hannes Anof is naar Chernivtsi in Oekraïne getrokken. Hij is gaan kijken of Turnhout een stedenband kan aangaan met de stad. Anof wil ingaan op een oproep van de Mechelse burgemeester Bart Somers. Die riep Vlaamse centrumsteden op om samen te werken met Oekraïnse steden uit solidariteit. In Poppel bij Ravels is de windhaan terug op de Sint-Valentinuskerk gezet. De kerk wordt gerestaureerd en ook de windhaan had een onderhoudsbeurt nodig. In de bol die onder de haan wordt bevestigd zit nu een tijdscapsule. Daar zit ook een persoonlijke brief van mezelf in, aldus burgemeester Nick Andriessen. Het zal nog 10 jaar duren eer de ontsluitingsweg voor zwaar vrachtverkeer rond Beersen helemaal klaar is. Het dossier sleept al erg lang aan, maar nu hebben de betrokken gemeentes en overheidsdiensten een belofte ondertekend om zo snel mogelijk alle nodige administratie en plannen rond te krijgen. Zo snel mogelijk. Lees toch nog 10 jaar.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
3: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
4: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
3: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
4: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
3: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
5: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek één van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
4: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
6: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

0: starten nu met het boarden voor de vlucht naar Spanje. De passagiers die naar Stereo FM luisteren, mogen eerst aan boord. Daarna business en dan economy class.
1: Alfie.

0: dat is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be,
5: dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal de radio ook via internet te beluisteren zijn.
7: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
6: Dan decreet ik dat ik modern ben.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
9: Via onze website,
8: de app
9: en via alle streamingdiensten.
10: Altijd en overal.
11: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
12: Een zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Vals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal daken moeten nablussen nog. Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. Afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 klachten over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. Het tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak verderop. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op de kusttram in De Haan. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. De spelersbus van Club Brugge is op de Grote Markt in Brugge toegekomen voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over enkele veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen. En hij zegt dat alles goed geregeld is. Het feest duurt normaal gezien tot nu, maar het zou kunnen uitlopen. Koers, de Noorperstrand Agnes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Agnes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard de Pau Miguel en onze landgenoot Dries de Bond. Nog erg lang warm en zonnig. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen eten living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
6: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon!
5: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Jean Moteur hier nog eens, hè. De dagen weer al langer, de bloemetjes groeien weer, de lengte is er. Zeg, dan gaan we toch met mijn koptelefoon op en stereo FM in mijn oren. Vandaag is het gewoon toerken met een tuffer maken, hè.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus. Sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
8: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
9: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
7: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
10: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
11: Een zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal daken moeten nablussen nog. Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 klachten over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, jeugdparket volgt de zaak verderop. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op de kusttram in De Haan. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. De spelersbus van Club Brugge is op de Grote Markt in Brugge toegekomen voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over enkele veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen. En hij zegt dat alles goed geregeld is. Het feest duurt normaal gezien tot nu, maar het zou kunnen uitlopen. Koers, de Noor Per Strand Agnes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Agnes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Po Miguel en onze landgenoot Dries de Bond. Nog erg lang warm en zonnig. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal daken moeten nablussen nog. Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 klachten over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op. Bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten. Jeugdparket volgt de zaak verderop. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op de kusttram in De Haan. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. De spelersbus van Club Brugge is op de Grote Markt in Brugge toegekomen voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over enkele veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen. En hij zegt dat alles goed geregeld is. Het feest duurt normaal gezien tot nu, maar het zou kunnen uitlopen. Koers, de Noord-Perstrand Agnes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Agnes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miguel en onze landgenoot Dries de Bond. Nog erg lang warm en zonnig. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen tropisch warm, 33 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij temperaturen die rond 28 graden schommelen. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond 6 à 27 graden overdag.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Op het Extrema Outdoor Festival in Houthale Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral XTC en Speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water de bruine kleur. Twee weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Belt Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?